krag in jou wil opraak. As die vlaaf van verlangen vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag, een sonder ophou sondag, een 24 uur dag.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Aan die leerders misdaadwensperiode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is niks so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie nie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: In 23 Augustus in dis opera, luister ons onder andere na Lucia di Lammermoor van Donizetti, Luisa Miller van Verdi, Norma van Bellini, La Cenerentola van Rossini, Marta van Vlotov en die minder bekende Don Procopio van Bizet, Opritschnik van Tchaikovsky en Das Wunder der Heliane van Korngold. Van die sangers is Jonas Kaufman, José Carreras, Juan Diego Florev, Maria Callas, René Fleming, Joan Sutherland en Carlo Bergonzi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Voordeel wat die Bokke het, 5 meter binnen die halfgebied van Zuid-Afrika, 10 meter van die oorkantse kant, en Williams het uit al in die handen van André Pollard, een rolstof neer, en Jesse Grill zit hem achterna, Graham Leander, Grill die hardloop, hij ontwijkt op het Grill, Grill van zijn IPV, met een vrije hardloop, en hij gaan duiken uit rugbom.
4: Wanneer die Springbokke en die All Blacks mekaar pak, is het meer as net rugby. Het is een klassieke tweestrijd, die passie, spanning en 80 minuten is een intense rugby. Op zaterdag 22 augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. Een week later op zaterdag 29 augustus skuif die strijd na Kaapstad. 2 wedstrijden, 2 stede, 1 strijd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met rechtstreekse commentaar op RSG. Waar het beleef, daar is RSG.
5: Kom kry 'n kar by Eyvis Car Sales. Klein motors, mama motors, daai taai dubbel kajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
6: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
7: Veelwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Samenwerking tussen Spaanse DJ Sammy en Duitse vervaardiger Janu en hier die stem, soet stem van Dominique Reipma van der Hulst, bekend as Doe, en hulle weergawe van die wonderlike treffer van Bryan Adams, Heaven.

maar God my vergewe. Het was my lewe. Op my vel geknees om in te wees in my lewe. Sal God my vergewe.

En dit die klanke van Bon Jovi met It's My Life. Hier op RSG vat voor daar met jou nuwe lewe wat jy ervaar met die kinders uit die huis. Bly by ons nou-nou bye en hoe om hulle in die boord te kry. Hier is Matthew Maal met Wake Up, It's Morning. Tell me when

Kevin 360 met Martelies. In 23 Augustus, so dis opera, luister ons onder andere na Lucia di Lammermoor van Donizetti, Luisa Miller van Verdi, Norma van Bellini, La Cenerentola van Rossini, Marta van Vlotov en die minder bekende Don Procopio van Bizet, Opritschnik van Tchaikovsky en Das Wunder der Heliane van Korngold. Van die sangers is Jonas Kaufmann, José Carreras, Juan Diego Florev, Maria Callas, René Fleming, Joan Sutherland en Carlo Bergonzi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: Dit is Brian Adams hier in Spitsteden, please forgive me.
1: Daar is hordes, historiese kosmites. Etta van Deventer ter Blanche gesels vrijdag in die 360 speserijroute ver

teken niks en nul, maats. Luister Vrydag aan 21 Augustus om 20:07 na ons opskudstorie en vind uit, dit kan meer as een ding beteken.

0: At the Pulse Race.
1: Prophets of the City was die eerste groep wat rapmusiek in Afrikaans opgeneem het. Ek het gedink dat wat ons gedoen het niet was nie. Ons was wel die eerste wat full-length album in Afrikaans opgeneem het. Maar wat die concept van rap in Afrikaans betref, dit het nie vir my gevoel asof ons die pioneers was. Later het ek gesien hoe al hoe meer kunstenaars in Afrikaans skryf en rap. En dit het my trots laat voel dat ons daar die inspiratie kon aanbied. Ek dink waaroor ons gerap het was makkelijk om te verteer. Dit was hoofsakelijk oor prettige onderwerpe en ons het dit doelbewus eenvoudig hou. Die idee was nie om vir mense te wys hoe diepsinnig ons kan wees nie, maar bloot om ontspanne te wees en dit te geniet. Ek kan nie onthou dat ek ooit gedink het ons is op enige manier besonders nie. Vir my was ons maar net ouens van die flats wat musiek gemaakt het waarvan sommige mense hou. Stel jou dus my verbasing voor toe die album en die groep so goed aanvaar het.

met ons maken, dood op die straat en bloed vloei, moet ons uitroei, en alle hatred wat binnen groei, moet ons uitsoort en aflos, da's een vier binnen met bos, wat met te veel kost, nou sek op een post, en klaar met dinge op mos, yes, yes.

Vanity of is it vanity? As al wat ek vra. Charity is soos een expensive suit wat mense dit twee keer een jaar dra. Wat om hulle aangaan is hulle mee min gepla. Maar as het op hulle stoepel aan, dan wil hulle die meeste klaar. Hoekom is het altijd hulle en nooit zij nie? Want nooit hee iemand anders moet ook een tijd in die zon kry nie. Good times mag nooit vir jou voorbij rij nie. Nou wat maak aan vir jou so special? Get rid of that notion that you the only important fish in the ocean. You refuse to accept that there's a relation between you and me. You and street kids, you and the land and the sea. The universe is just one big body and we're nothing but cells in it. If you rebel in it, the body might not be able to handle it or better.

Ons het geluister na German se melodie in E-mol meer. Vervolgens die stadige deel uit Tommaso Albinoni se trompetkonsert in B-mol meer. Die solis Haken Hardenberger.

Hozier met Him to Virgil. Voordat het ons geluister na Crazy deur Patsy Cline en die prachtige lied Send in the Clowns deur Judy Collins was voor dit gespeel. Ek hoop jy geniet die muziek saam met my, daar is nog baie wat voor lê. Volgende gaan ons luister na muziekstuk, romances, Andante Molto deur Clara Schumann en die verwerking is deur Not.

Wat beteken niks en nul, maats? Luister Vrydag aan 21 Augustus om 20:07 na ons opskudstorie en vind uit, dit kan meer as een ding beteken.